Dalios. Ik sta in de vlakje naar Dalios. We are klaar te pikeren, rapido. Zo meer boy, me na keer, boy. Jullie zitten, gel in Dalidon. Vara, just bring, kom.